0: maar zij doet.
1: Maar door AP aan het troppen, ik word. Maar door AP aan het troppen, ik word. De rapper, il y en a trop peu qui écoutent. Autant rapper, ça va, mais c'est tout le reste. Le clip, la com, l'image, les doutes. Et valider la pochette. De rapper, il y en a trop.